0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen er achteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel een aan, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. Een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Een K-popband BTS heeft de American Music Award gewonnen voor Artiest van het Jaar. Die prijs gaat naar de artiest die de meeste stemmen van het publiek krijgt. BTS won ook een prijs voor hun single Swim. Die werd verkozen tot meest populaire zomerhit. De awardshow in Las Vegas werd geopend met een optreden van de Koreaanse popband. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. Daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleenreizende mannen omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van Champions League spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl zij er wel veel sneller zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen. Die waren voor Artiest van het Jaar, Beste Mannelijke Artiest en Beste Zomerhit met het nummer Swim. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.

0: you two. And get on your boots. We zeggen goedemorgen. En wees welkom bij Ice Radio. En tevens een nieuwe aflevering van de Ice Surprise Show.
1: Ja.
0: En ik heb deze ochtend mijn stoute schoenen aangetrokken.
1: Ja.
0: Om dit uurtje te gaan vullen met leuke plaatjes. En het thema van vandaag is schoenen. Schoeisel.
1: Ja.
0: Daarom dat we ook begonnen met U2 en Get On Your Boots. En dan moet ik erbij vermelden dat het thema is wel een beetje apart ontstaan eigenlijk. Want ik was eigenlijk op zoek naar allerlei kleding. A dress. Nou, ik begon bij de schoen. En daar kreeg ik al zoveel plaatjes uit. Ik dacht, laten we het gewoon bij die schoenen houden. Ja, toch? Oké. We gaan op zoek naar plaatjes die gaan over schoenen deze ochtend. Welkom bij de Ice Surprise Show.
2: Albert Jan de Jager.
3: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Ja, en wie de schoen past, die trekken hem aan. En daar weet Nancy Sinatra alles van. These boots are made for walking.

Ice Radio met Raccoon. En The Shoes of Lightning was destijds in 2013 geschreven voor de Serious Request editie van dat jaar. Ja, dat was een soort anthem. Het is de Ice Surprise Show. En vanochtend allemaal platen met erin schoenen, schoeisel. Ja, je moet toch wat verzinnen, hè? Onderweg de Candyman en Knocking Boots. Maar eerst die fijne van Adam and the Ants. Dit zijn de Goody Two Shoes op Ice Radio.

Betty Wright. Succesvol gesampled door de Candyman. Tonight's the night van Betty Wright die hierin gesampled is. The Knocking Boots. When the boots are rocking, don't come on knocking. Iets in die trant. Het is de High Surprise Show. Het gaat hier allemaal over schoeisel. En Eleanor die moet nu heel snel haar schoentjes aantrekken van Frans Ferdinand.

Ja, natuurlijk nog even een kleine twijfel of ik de versie van Elvis Presley zou pakken of toch maar het origineel. Nou, dat werd het origineel wat je net hoorde. Carl Perkins, The Blue Suede Shoes, Eyes Radio, The Eyes Surprise Show. En deze ochtend is het allemaal schoeisel wat voorbij komt. Songs of Faith and Devotion, het album van Depeche Mode. Uit 1993, daar stond deze op. Walking in My Shoes. I would say

Een voor mij... Nou, best wel niet klaar. Een voor mij niet zo bekend nummer van Paul Simon. Het waren de Gumboots, de laarzen. En volgens mij heeft hij het niet één keer gezongen, die Gumboots. Begin me bijna af te vragen of het wel juist ingevoerd is in mijn systeem. Ik zal dat nog eens even checken. Maar in ieder geval waren het de Gumboots. En dan een meneer die je misschien niet meteen van naam kent. Danny Kortchmar. Maar het is wel een grote meneer hoor. Die samengewerkt heeft met onder meer Linda Ronstadt. James Taylor. David Crosby. Carole King. Graham Nash. Neil Young. Nou ja. Don Henley. Jackson Browne. Maar je kent hem misschien van dit nummer. Put Your Dancing Shoes On. Terug naar 1920.

Danny Vera, Running With My Boots On. En dan Steve Winwood met zijn band Traffic. Daar was net de Spencer Davis Group uitgestapt. En ga lekker verder met Traffic. Dit is Hole In My Shoe, New Eyes Radio.

0: uit de tijd van de betere genotsmiddelen, zullen we maar zeggen. Maar die genotsmiddelen zijn van alle tijden.
1: De rode schoentjes.
0: Getuigen dit nummer van The Booming Support. De rode schoentjes. Nu op Ice Radio.
1: In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: De Ice Surprise Show. En ach, wat jammer nou, hè, dat de tijd bijna om is dat ik hier niet helemaal kan draaien. De Booming Support en de rode schoentjes. Je had natuurlijk ook nog die versie van Dingetje.
1: De rubberen laarzen.
0: Ja, de kaplaarzen.
1: Toen ik laatst weer eens op een...
0: Maar ook daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Dit was hem weer, de Ice Surprise Show. Met vandaag allemaal platen die het thema... schoenen, dan wel schoeisel, boots, nou ja, van dat soort dingen hadden. Ik wens je veel plezier met de verdere programmering, want Hans Beers, die gaat zo meteen lekker door hier op Ice Radio, want Hans is hier. En bij Ice Radio hebben we natuurlijk allemaal radioschoentjes aan. Dus vandaar dit laatste nummertje van de Nits. En de Radio Shoes. Nog een bijzonder fijne dag. Graag tot een volgende.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Schorrel in Noord-Holland staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. En in Waalre, Brabant, zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis, wel naar hun huisarts. De schade aan de bus is groot. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: playlist. Mark Bossy. Bossy.
1: Let's do it.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft nu iemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenkaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. En een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorrel stond vanmorgen in brand. Door de warmte en droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. En de glazen koets van Prinsjesdag bestaat 200 jaar en die is deze zomer te bezichtigen. De koninklijke stallen op Paleis Noordeinde gaan dan namelijk weer open voor publiek. Er is ook een tentoonstelling over het militaire huis te zien. Dat is de oudste dienst van het koninklijk huis die onder andere Prinsjesdag begeleidt. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee iets minder warm met 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren middelbare scholieren van 15 en 12 jaar. De 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed een spoorwegovergang op terwijl de spoorbomen gesloten waren. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag CS. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is het 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Ice Radio.

Als band hebben ze maar 5 jaar lang hits gehad. Ergens tussen 1996 en 2001. Deze kwam uit 1998. Savage Garden to the Moon and Back. Nogmaals, goedemorgen. Het is hier de slow start op Ice Radio. Van 9 tot 10. Het eerste van de drie luik tot 12 uur. Met de DJ Reds en onze man in Hongkong, Mark Scholz. We gaan proberen er wat voor je van te maken. Ik heb straks om 9:30 het weerbericht. En ik denk dat dit weekend, als het aan het weer ligt, nauwelijks kan mislukken. Ja, we blijven wel even in de jaren 80 hangen. Zoals je weet als trouwe luisteraar, mijn favoriete decennium. Climby Fisher straks, echt een mega hit hoor je. Niet hun allergrootste, maar This Is Me. Net zo'n liedje wat echt een hoog oh ja gehalte heeft. En wat je zeker kent, deze misschien niet, maar is wel net zozeer de moeite waard. Prefab Sprout, hier op Ice Radio, met Johnny. Goedemorgen.

Volgens Wikipedia een popduo dat maar kort bestaan heeft. Nou, ik was erbij bij dat bestaan. Alle drie de singles van deze band staan hier in de kast. Love Changes Everything, Rise to the Occasion was natuurlijk een grote hit in de hip-hop remix. En deze, hun laatste teken van leven, kwam in Nederland niet verder dan de tipperadio. De Climby Fisher en This Is Me. Tom Boon, Is Me. Op zaterdagochtend. De slow start. Aan het start van een tropisch weekend als ik zo kijk. Gaan we zo even naar kijken. Florence and the Machine nu. Dark Days Are Over.

0: Uit 1976. Ben Apple Gas van Cat Stevens. Ik was even aan het kijken. De man heeft heel veel platen gemaakt. Hij heeft, staat in de top 2000 met twee enorme zijkplaten. Verder Father and Son staat op 875. De laatste editie staat er sinds het begin in. Morning Has Broken. Ik heb daar echt zo'n allergie voor dat nummer. Maar met deze staat hij helaas niet in de top 2000. Cat Stevens dus. En even kijken naar het weer van komend weekend. Want ik zei vorige week al, mag ik het weerbericht niet overslaan en dat van volgend weekend kijken. Nou, zover zijn we gekomen. Zaterdag 23 mei vandaag. Geregeld zon, ook enkele wolken. Oké, dan. Maar goed, 27 graden mensen. We hadden gisteren al 25 graden op de klok. En vannacht minimaal van 14 graden. Dus ook de nachten worden wat minder koud. Maar zondag... stralend zonnig weer. 25 graden de hele dag. 's Nachts een graadje of 13. En nauwelijks wind. Dus dat betekent dat het echt de zomer van 2026 zo langzamerhand stiekem een beetje om de hoek aan het turen is.
1: Ice Radio.
2: When you do your best, you can. I can tell you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me and anybody else. So they always tell me.

deed helemaal niks in Nederland dit. Wel jammer, want het is echt een heel lekker vrolijk liedje waarvan ik ook denk, deze had, als hij klassieker was geweest, echt nog wel vaak gedraaid geworden. Is dat goed Nederlands? Ik weet het niet. The Communards, There's More to Love Than Boy Meets Girl. Ja, een grote hit was natuurlijk Don't Leave Me This Way. So Cold The Night was ook nog wel een hit. Dit heeft echt gewoon helemaal niks gedaan. Maar ik zag een aflevering van Countdown. Het YouTube-kanaal van Countdown is echt de moeite waard om even te volgen. Want die doen niet alleen hits, maar ook gewoon studio-opname, interviews. En daar zat dus een heerlijk interview in met de twee mannen van de Communards. Bij de release van deze single. En toen dacht ik, oh ja, die is ook fijn. Ik was hem ook helemaal vergeten, maar ook lekker om weer eens te draaien. Hoorde hem hier op Ice Radio. Ja, en de klassiekers. Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young is wel echt een enorm klassiek album. Dat ik regelmatig in mijn tijdslijn voorbij komt. Staat een hit op. Teach Your Children Well. Maar ook deze. Helpless. There.

eerlijk. Hoe dit nummer gewoon zo lekker ontploft. En begin ik, ja. Lekker rustig nummer. En dan dit als staatslot. Olivia Rodrigo en Vampire. Straks tussen 10 en 11 uur. Onze man in Hongkong, Mark Schultz. Zover is het nog niet. Nu nog eventjes de meest ethisch track die ik vinden kon. En dat bedacht ik niet zelf. Toelichting volgt straks.

komen net uit, uit Australië. Net als de mannen van Savage Garden die ik eerder dit uur draaide. Ice House, Electric Glue. En ik riep net al, de meest ethisch band van de ethisch. Of tenminste, de meest ethisch track van de ethisch. Dat is niet mijn eigen conclusie, maar die van The Professor of Rock. Die man, volg hem op YouTube. Die maakt gewoon 6 video's per week over popmuziek. En altijd wel leuk om een beetje te kijken hoe de jaren 80 en 90... op de Amerikaanse radio verliepen. Want ja, daar besteedt hij veel aandacht aan. Elke dag wel een lijstje met 80's tracks from the 80's. From 88 was dat in dit geval uit 1988. Dus Ice House Electric Blue. En toen had hij het over de videoclip. John Oates van Daryl Hall en John Oates doet ook mee op dit nummer. En die clip die is echt zo jaren 80 met dat big hair. Echt hilarisch om te zien. Ik laat je achter met nog 2 tracks te gaan. Big Brother and the Holding Company uit de jaren 60. Peace of My Heart met Janis Joplin. Dit is Split Ends. And history never repeats. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze te vriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart de Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak. Europa rouwt mee met België. Een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. En het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Maar het COA doet volgens het Rode Kruis niks om ze te beschermen tegen de brandende zon. Het gaat om open tenten die niet bedoeld zijn om in te slapen. Er is ook water en zonnebrand. Het weer van Weer Online? Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.
5: And I met

Calvin Harris en Summer, zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Music Garden. Want als we even naar buiten kijken, dan schijnt de zon een pittige reet. Het is bloedheet. Vandaar ook vandaag in de Music Garden veel plaatjes met veel zomer erin. De zon en zo, dus niet al die plaatjes, maar wel heel veel plaatjes. Of die iets met het weer te maken hebben, of met het lekkere weer, of iets dergelijks. Nou, oké. De Beatles komen eraan, de London Beat, Janis Ian. Dit zijn de Beach Boys van het album Holland, Sail on Sailor.

Niet geschreven door Lennon en McCartney, maar door George Harrison van de Beatles. Dit waren dus de Beatles. En Here Comes the Sun, daarvoor nog Go West and We Close Our Eyes op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks op het half uur doen we weer een blues van de bovenste plank. En een suggestie is welkom voor zo'n bluesplaat, hoor. Laat het me gewoon weten. Stuur een mailtje andre@iceradio.nl. Je luistert naar The Music Garden met veel zomerse plaatjes, ja. Dit is ook weer zo'n lekkere. Jamiroquai, Have the Man.

Radio. Het station waar 24 uur per dag het lichtje in de koelkast brandt.

Ja, zo kom je nog eens wat platen tegen die je eigenlijk nooit zo gauw zou draaien. Zoals deze van Mad Dog en My Morning Sun uit de half jaren 70. Leuk plaatje, ja toch? Ja, vind ik wel. The Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen de London Beat, You Bring On The Sun. En dit zijn de Doors, Waiting For The Sun.

0: Dat is een tijd geleden dat ik deze gehoord heb, zeg. Janice Ian, The Other Side of the Sun, en daarvoor nog London Beat. In de Music Garden op Ice Radio. You Bring On The Sun.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En daar zit in James Colton. In die blues van de bovenste plank. Easy Loving.

Een klassieketje hoor, van de Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En daarvoor nog in de blues van de bovenste plank. James Cotton en Easy Loving. Suggesties voor een bluesplaat? Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl andre@iceradio.nl. Zometeen Texas hier op Ice Radio. Maar nu eerst Crowded House, Distant Sun.

Van hun vijfde studioalbum The Hush was dit het Schotse bandje Texas. Ja, en Summer Sun en daarvan nog Crowded House. En Distant Sun hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is ook weer zo'n klassieketje, hè? Seals and Croft. En The Summer Breeze hier op

typische stemgeluiden van Chris Rea. All Summer Long, daarvoor nog Seals and Croft en The Summer Breeze op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan op naar het nieuws. En na het nieuws zijn we gewoon bij je terug met het tweede gedeelte. De zomerse versie van The Music Garden. Doen we samen met Sheryl Crow. Soak up the sun.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man die bijna 25 jaar geleden een studenten doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor, maar is volgens experts nooit meer agressief geweest. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar dat de rechtbank zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur op. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. Er waren veel protesten tegen en het kabinet heeft geluisterd. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden verschillende media. Vanaf 2033 zou die net zo snel stijgen als de levensverwachting. De vakbonden dreigden met de grote stakingen en het kabinet is om. Er wordt eerst gepraat over andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot gemiddeld 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Joe Cocker en Summer in the City. Daarvoor nog voor het nieuws dus Sheryl Crow en Soul of the Sun. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan nog veel meer zomerse plaatjes draaien hoor. Bryan Adams komt nog voorbij. The Stranglers, The Motels, Don Henley. En dit zijn de Rolling Stones. Under Cover of the Night.

klassiekertje toch? Ja, hè? Don Henley van de Eagles. En The Summer of The Boys of Summer. Daarvoor nog Summer. Al die zomertiteltjes. Raakt er helemaal van in de war. Summer Night City van ABBA draaiden we daar nog voor. Hier op IJs Radio. Geen playlist, maar passie. En straks is weer een blues van de bovenste plank. En in die blues van de bovenste plank op het half uur zit weer een lekkere bluesplaat. Van Morrison en B.B. King zometeen. Maar dat duurt nog wel eventjes. Is nog even een paar goede platen. En lekkere zomerse plaatjes, ja. Straks de Motels. En dit is Oasis. Klassiekertje ook weer. Wonderwall. Today.

Suddenly Last Summer. Daarvoor nog Oasis en Wonderwall hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ja. Muziek onderweg van Van Morrison en B.B. King in de blues van de bovenste plank. Kate Bush gaan we ook nog meedraaien. De Stranglers. En strakjes tegen het eind van het uur doen we nog even een double shot. En dat is een best wel een leuke, hoor, ja.

Nou, als je aan zomerplaten denkt, moet je toch altijd deze wel even meedraaien, denk ik. Bryan Adams, The Summer of 69, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. In de Music Garden, een erg warme Music Garden met veel liedjes over de zomer. En ook niet over de zomer, zoals deze van Kate Bush. Ice.

Ja, er zit allemaal geen zomer in de titel, maar hij voelt wel heel erg zomers aan. Hè? Joni Mitchell en Big Yellow Taxi hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit zijn de Stranglers. Always the Sun.

0: Double Shot.
1: En daar is het nu tijd voor, hè. De Stranglers draaiden we net met Always the Sun. Een Double Shot, twee platen met een bepaalde overeenkomst. Nou, deze is ingestuurd door Martin. Dankjewel Martin voor het insturen. Deze twee platen komen uit de film Vision Quest uit 1985. Klein beetje een vergeten film, maar er zat wel hele gave muziek in.
2: Ja.
1: Ze komen allebei de platen uit die film. Vision Quest. Zometeen de Style Council, Shout to the Top. Maar nu eerst Madonna. Crazy for you. Veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
2: De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan in de huidige vorm niet door, zegt minister Velbrief. Vakbonden zijn boos over kabinetsplannen om in te grijpen in de WW, de WIA en de AOW. Die moeten miljarden opleveren, maar de minister wil daar eerst verder over praten met de bonden. Die staan daarvoor open. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de heftige aanvallen op Kiev afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd, onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een vergeldingsactie ging na een aanval op Oekraïns bezet grondgebied. De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie zorgen de jongeren al langere tijd voor overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meerdere mensen hebben mishandeld. En een tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs. In een 4 uur durende uitputtingsslag verloor hij van een Italiaan. Dat gaat hem waarschijnlijk plekken kosten op de wereldranglijst. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt er koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
6: It's easier not to be what. Measure these things by your brain.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuiniging op de WW, de WIA en de AOW. Daar zijn de bonden helemaal niet blij mee en ze hebben gedreigd met acties. De minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt er ook meteen bij dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. In het Belgische Buggenhout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed, is niet duidelijk. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. Dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, meldt de regionale omroep. Dat kan waarschijnlijk niet daar. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon. Ook staat er een koelwagen voor flesjes water. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet op veel plaatsen 29 tot 32 graden en er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, maar daar is het overvol. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius nog een keer moet worden schoongemaakt. Het is niet duidelijk wat er dan niet goed is. Het schip zou vandaag teruggaan naar thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus later. Over ruim 2,5 week staat een volgende cruise gepland. De Belgische koning en koningin leven mee met de slachtoffers en familieleden van het ongeluk in Buggenhout onder Antwerpen. Ook sprak de koning zijn dank uit aan alle hulpdiensten. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden, onder wie 2 tieners. En de reizigersorganisatie Rover keurt de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal af. Volgens de organisatie mag gedemonstreerd worden, maar is het blokkeren van het spoor gevaarlijk en hebben allerlei mensen daar last van. Afgelopen zaterdag zaten ruim 20 mensen op het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met temperaturen rond de 32 graden. Er is weinig wind en ook vanavond blijft dat zo met 27 graden in het zuiden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Groningse congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. De jongen die verdacht wordt van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. Die daders zijn nog niet opgepakt. De Wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. Ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. En voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie, zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af met temperaturen rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. XL90. Met Melson Zwerver.

En de geweldige stem van Laverne Baker bracht je hier aan het begin van een nieuwe uitzending van XL90. Voodoo Voodoo heette dit en het kwam uit 1961. Welkom bij de show. En ook deze show zit weer boordevol met goede muziek. Een uur lang draai ik alles op chronologische volgorde. Van deze lekkere van Laverne Baker tot helemaal iets nieuws van heel kort geleden. Verder heb ik protopunk voor je. Punkrock en postpunk, Italiaanse synthpop en Italo-disco. Blues uit Wales, een lekkere bak 90's elektronica. Canadese indiepop, Braziliaanse folk en electropunk uit New York. Maar eerst een lekkere bak beatmuziek uit Engeland. Hier zijn de Sorrows met Baby.

0: bluesman Slim Harpo nam in 1966 het nummer Shake Your Hips op. Twee jaar later maakte de band uit Wales Love Sculpture daar deze leuke versie van Shake Your Hips. En dat ik hem draai heeft alles te maken met het verjaardagsalbum van vanavond, want ook op dat album staat een cover van Shake Your Hips.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
0: Want het verjaardagsalbum van deze week is namelijk Exile on Main Street. Het dubbelalbum van de Rolling Stones uit 1972. Hele boeken zijn erover volgeschreven. Over de wilde escapades die allemaal plaats hadden daar in het zuiden van Frankrijk. Want de Stones die waren om belastingtechnische redenen uitgeweken naar Frankrijk. En hebben daar een compleet kasteel afgehuurd. En in de donkere, zompige kelder van het kasteel, waar het meestal iets van 40 graden was en veel te vochtig, hebben ze het album Exile on Main Street opgenomen. Later dit uur krijg je twee covers van me van dit album. De eerste al heel snel, de tweede daar moet je wat langer op wachten. Maar eerst zijn hier de Rolling Stones zelf met Loving Cup.

Collective Consciousness Society. Maar als je dat te veel lettergrepen vindt, dan mag je ook CCS zeggen. Je hoorde ze hier met het geweldig funkende Brother uit 1972. Daarvoor uit datzelfde jaar Loving Cup van de Rolling Stones. En blijf hangen voor een heerlijke, zwoele reggae cover van Tumbling Dice. Maar eerst over naar Brazilië. In 1973 bracht Edu Lobo zijn debuutalbum uit. En daarop vind je dit heerlijke Viola Fura de Moda.

Exile on Main Street was nog geen jaar oud toen Owen Gray deze heerlijke reggae-versie opnam van Tumbling Dice. Blijf hangen voor een lekkere ruige cover van Happy, maar eerst een potje soul van Sugar Billy. En hij stelt zichzelf even voor en zijn liedje. Hey.

Opzwepende Italo met een Arabisch tintje. Camel by Camel hoorde je van Sandy Martin uit 1985. Daarvoor nog The Sanders en You Really Piss Me Off. En dan nog een klein beetje punkrock uit de 90s. Hier zijn de Muffs.

genoeg aan 1 uur XL90 in de week? Ga dan naar het XL90 radioarchief op melson.nl/radio. Daar vind je oude uitzendingen en alle playlists. En je kunt zelfs filteren op je favoriete artiest. melson.nl/radio.

muziek als een op hol geslagen kermisattractie. Zo klinkt deze track van Muziek, het alias van Mike Paradinas. Make It Funky heet het. Het was van zijn tweede album Bluff Limbo, uitgebracht op het Reflex label van Aphex Twin. Daarvoor nog de heerlijke punkrock van The Muffs. Ken je ze nog? From Your Girl uit 93. En dan is het tijd voor de tweede cover van de Rolling Stones van vanavond. Het geweldige Happy van Keith Richards. Uitgevoerd door de Spaanse Pleasure Fuckers.

Toen de Cardigans eind jaren 90 even een korte break namen bij het opnemen en het toeren van hun eigen liedjes, ging Nina Persson samen met haar man de studio in. En dat werd het project A-Camp. Van het debuutalbum A-Camp uit 2001 hoor je hier het prachtige Bluest Eyes in Texas. Een cover van de country band Restless Heart. Daarvoor nog de Pleasure Fuckers met Happy. En nu Handsome Furs.

Fontaines D.C. En dat ik hem draaide, dat heb je te danken aan XL90-fan van het allereerste uur, Wouter uit Haarlem. Hij wilde graag Televised Mind horen. Nou, dat doe ik natuurlijk met liefde. Als ik ook eens een keer iets voor jou kan draaien, dan hoef je alleen maar even een mailtje te sturen naar radio@melson.nl. En dan kijk ik of ik het volgende week in de show kan drukken. Dit is het laatste nummer van vanavond uit New York City, The Frost Children met Control.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna 90 miljoen euro aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

For he's just a It's a simple fact of what I had before. He's just a

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. Twee mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging, kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Eye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het landelijk actiecomité scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open, omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging, kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.